0: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
1: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the music.

Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt. Radio Star. Mr. 305.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Star. Radio Star.
1: Hey, het is zomer op je radio.

0: alle kleine broodjes 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was 3e in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
2: Radio Star. Je hoort van ons. Goedemorgen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
3: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
4: Feel the music. Radio.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
6: Goedemorgen.

0: in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen. En de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 52 nam in groep deel aan canyoning, een sport waarbij deelnemers een natuurlijke waterloop volgen en daarbij obstakels als rotsen en watervallen proberen te overwinnen. De vrouw viel 10 meter naar beneden. Ze is nog gereanimeerd en weggevoerd met een helikopter, maar stierf later in het ziekenhuis. Anderlecht en A-Gent hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van Europa League en Conference League. Anderlecht schakelde het Zweedse Hammarby uit met een 3-1-zege thuis. Gent stond, net als in zijn heenmatch, na 120 minuten nog altijd op 0-0 tegen Tcherkassy uit Oekraïne, maar haalde het in de strafschoppen. Zowel Gent als Anderlecht moeten nog twee hordes nemen voor ze de eigenlijke eindrondes bereiken. Gent treft volgende week IFK Göteborg en Anderlecht moet voorbij PAOK Saloniki. En Jasper Philipsen heeft het derde natuurcriterium in Herentals gewonnen. Hij speurte sneller dan Tim Merlier, Jasper Stuyven en nationaal kampioen Rune Hergots. De eerste twee criteriums waren eerder deze week gewonnen door Remco Evenepoel. Die kwam in de Kempen niet aan de start. Vrij veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee, maar in het zuiden en centrum gaat het kwik weer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.
2: Geen zomer zonder Radio Star. Radio Star.
3: Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervangenende.com.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzele maken we de zomer nog gezelliger.
2: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: De muziek zegt alles. Radio Star.
6: Studio Sonneveld, iedere weekdag bij Radio Star.

0: discountzonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens

0: gekomen nadat ze naar het gebied wilde zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
1: Goedemorgen. Radio
2: Star. Dit is Studio Sonneveld.
3: Studio Sonneveld.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: Dat is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
9: Davy de Bruin.
10: Feel the music.
11: Radio Star.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
6: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
2: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

De Duitse Sandra in 1987 met haar hit, toen haar versie van de Everlasting Love, om aan deze laatste koffiepauze van deze werkweek / vakantieweek te beginnen. Ook de laatste koffiepauze van de juli maand, want we zijn vandaag vrijdag 31 juli. Goedemorgen allemaal en dank wel in de richting van onze voorafgaande collega's hier bij Radio Star, de collega's van Studio Solveld. De weerupdate die komt eraan halverwege dit uurtje. Ik heb Volumia voor je meegebracht. Trinity is er ook aan te komen. De Bos, Bruce Springsteen en Herman Brood en Henny Vrienden, die zit ook in dit uurtje verwerkt. En dit is Whit Wigfield uit 94. Hij komt er morgen weer aan. Saturday Night. Goedemorgen.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

Eind van de jaren 60 in 1969 voor deze starklassieker van Stevie Wonder, My Cherie Amour. Net voor de reclame nog uit de hedendaagse hitparade, Baby Rexha en Faithless. Een fijne samenwerking in The New Religion. Nu onderweg naar de weerupdate met een drieluikje waarin Bruce Springsteen zit aan het eind met Waiting on a Sunny Day. Ja, daar moeten we niet op wachten, die hebben we nu de ene dag na de andere. Spandau Ballet uit de jaren 80 met die hele grote hit Crew. En dit komt uit 84, een samenwerking tussen Herman Brood en Henny Vrienden. Als je

Met de Bos, Bruce Springsteen gingen we 23 jaar terug in het verleden naar 2003. Waiting on a sunny day. Ja, de zonnige dagen, daar moeten we niet op wachten, want het is de ene na de andere. We zijn ondertussen ook halverwege ons uurtje gekomen. De laatste koffiepauze in deze werkweek. Deze week de laatste juliweek, want we zijn vandaag vrijdag 31 juli. Net was er ook nog Spando Ballet uit de jaren 80 met True. En nu de weerupdate. Wel, vandaag vrijdag verloopt de dag met de afwisseling van zonnige periode en stapelwolken. Dankzij de aanvoer van iets koelere zeelucht wordt de hitte duidelijk getemperd en stijgt het kwik naar een aangename maximumtemperatuur van zo'n 28 graden. Een plaatselijke lichte bui kan niet volledig worden uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het wel de hele dag droog en er waait een matige west- tot noordwestenwind. Tijdens de avond en daaropvolgende nacht klaart het geleidelijk op. Bij een zwakke tot matige wind daalt de temperatuur naar minima van 17 tot 19 graden. Morgen zaterdag belooft een schitterende zomerdag te worden. De zon schijnt uitbundig en wordt slechts af en toe vergezeld door enkele onschuldige stapelwolken. De temperatuur gaat op naar een comfortabele 26 graden. De wind blijft matig en waait uit westelijke tot veranderlijke richting. In de nacht naar zondag is het helder en rustig, waardoor het kan afkoelen tot ongeveer 13 graden. Zondag stroomt vanuit het zuiden opnieuw warmere lucht onze regio binnen. De zon overheerst, al verschijnen in de loop van de dag enkele dunne sluierwolken. Het wordt opnieuw zomers warm met temperaturen van 29, lokaal zelfs 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait geleidelijk aan naar het oosten. Maandag dient zich een nieuwe opstoot van tropische hitte aan. Onder invloed van een warme zuidoostelijke stroming stijgt de temperatuur naar ongeveer 34 graden. Overdag zonnig, afgewisseld met middelhoge bewolking en voelt het erg zwoel aan. Vanaf de namiddag neemt de onstabiliteit vanuit het zuidwesten echter snel toe. Daardoor groeit de kans op een stevige onweersbui met lokaal veel neerslag, felle windstoten en mogelijk ook hagel. Dinsdag is de meeste extreme hitte verdwenen, maar blijft met maxima rond 29 graden aangenaam. Zomers, zon en wolken wisselen elkaar af en een plaatselijke bui blijft wel mogelijk, al zijn er ook lange droge en zonnige perioden. Er waait een matige west- tot zuidwestenwind. Allemaal eens nalezen kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En nu een duetje erin gooien, de Easy Lover uit de jaren 80 van Phil Collins en Philip Bailey. En goedemorgen.

tweede decade van de 70s was dit met de meiden van Trinity en Drop Drop Drop in 1977 hier bij Radio Star Field Music. Wij brengen ze 24 op 24 voor jullie natuurlijk. En dit is de koffiepauze nog tot 11 uur. Die gaat al stilaan weer naar zijn einde toe, want de reclame die komt eraan. Straks om 1 uur is er dan uiteraard ook onze PDG Patrick de Groot met het Land van de Groot. Na de reclame volume Jan met Hou Me Vast of Alexander de Buissonnier. Maar eerst even nog Prince met die groothit 1999.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
5: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
6: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
3: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Met een hart voor Herzelen.

0: will.
1: Na 1998 aan het einde van dit uurtje koffiepauze op deze vrijdag 31 juli. Toen nog Volumia, nadien is hij verder blijven gaan als gewoon zijn eigen naam, Xander de Buissonnier natuurlijk. En hou me vast voor de reclame, Prince nog, 83 met 1999. Wij zijn rond in de koffiepauze voor de maand juli. Die zit er ook weer eens op en ook voor deze werkweek natuurlijk. We gaan genieten van een staarweekend waar we morgenochtend in langskomen. Tussen 9 en 11 in Staar in de ochtend. Heel graag tot dan of tot na het weekend. Als je morgen eventueel of een weekendje weg bent, dan horen we elkaar maandag wel terug in een volgende koffiepauze. Om af te ronden, keren we nog even terug in het hitverleden met deze Steve Hardy en Cockney Rebel. Make Me Smile en Cat's Eyes komt er ook nog aan met Gabriella. Fijne vrijdag en heel wat leuks met Patrick. Straks tussen 1 en 3 Patrick de Groot en het land van de Groot. Fijn weekend en tot morgen. You've done it.

0: Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Het is zomer bij Radio Star.
2: Ah!

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf-centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kitshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen. Op 8, 9 en 10 augustus.
6: Radio Star.
7: Gehoor!

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RADIOSTAR15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Best disgusting.
6: Op 8 augustus is hij er terug.
7: 8 augustus.
6: De heetste lijst van Vlaanderen.
7: De Zomer 100.
6: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
7: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
6: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
8: Davy de Bruin.
9: Want het duurt toch maar even.
10: De muziek zegt alles. Ja.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit onze bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: Welcome to the summer.

0: Kansonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maxima van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
2: Radio Star. Je hoort van ons.
3: Feel the music.
4: Patrick de Groot.

In deze plaat zit een subtiele muzikale verwijzing naar het nummer That's the Way I Love Goose van Janet Jackson. Je hoorde hier Too Limited met No One op deze laatste dag alweer van de maand 31 juli. En meteen ook de laatste werkdag voor de meesten dan wel. Bijzonder goedemiddag en welkom bij Radio Star. We maken een terugblik naar het jaar 1981. De single van Johan Verminnen en Hij voelt zich goed.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kitshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet, Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
5: Welcome to the summer. Summer, summer, summertime.
6: Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

plaat die toch wel regelmatig terugkomt hier in de playlist van Radio Star, de muziek van Somber met Homebreaker. Hoewel hij qua muzikaal heel ver afstaat van de Eurodance van Too Limited, is er deze zomer wel een actuele link met de regio. Hij staat namelijk op de line-up van het Belgische festival Pukkepop 2026. We maken even een tour naar de Franstalige muziek van Gilbert Montagne en Listen Live, dit hoppie.

Hun grote doorbraak in 1978 met deze plaat Lay Your Love on Me. In 1979 scoorden ze nog een andere grote wereldhit met Some Girls, geschreven door het beroemde schrijversduo Nicky Ching en Mike Chapman, de plaat van Racy. Dit is Nick Kamen met I Promise Myself. Promise

Ironisch genoeg wilden de groepsleden hun grote hit Don't Forget About Me uit 1985 aanvankelijk helemaal niet opnemen. Voordat Simple Minds met tegenzin akkoord gingen, hadden onder andere Brian Ferry, Billy Idol en Cindy Lauper het nummer al geweigerd. Dit was meteen een van hun grootste hits. Terugblik naar 2015, Tigala, Sweet Lovin'.

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: Feel the summer.

Ze noemen dit tijdloze popmuziek, dat allemaal hier bij Radio Star. Alissa Breach met Love the Nightlife. Wist je trouwens dat dit nummer eind jaren 90 gigantische tweede jeugd kreeg dankzij de cultfilm Priscilla, Queen of the Desert? Dit was het eerste uur hier alweer bij Radio Star op deze vrijdag. We gaan even uit met de plaat van Bart Herman. Alles valt stil.

0: van snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: De muziek zegt alles.
2: Radio Star.
1: Patrick de Groot.
3: Ah, yeah.

pure popperfectie uit 1985, Scooty Polity met hun herkenbare relaxte reggae vibe op The Word Girl. We blijven nog even in de heerlijke soulvolle Britse sferen hangen, want we schuiven de klok 9 jaar vooruit, want in 1994 nam deze dame de dansvloer volledig over. Lisa Stanfield, The Real Thing.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Summer, summer, summertime.
5: Radio Star.
6: Cause this is Africa.
5: Radio Star.
7: Welcome to the summer.

0: Ik wil het goed doen, maar dan zeg ik weer het fout. Ik ken de helft niet, maar wil dat ze van me houden. Kan het even op pauze?
1: De jonge zangeres Luna met haar breekbare pauze. Een grote hit uit toch wel recente debuut-LP. We gaan even over naar de absolute koningen van de jaren 70. Zangeres Marsha Barrett en haar collega's nemen het roer over. En je mag voor mij ongetwijfeld meezingen. Dit is de hit van Bonnie M. met Belfast.

De bombastische sound en de iconische klappen van Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down, een track die simpelweg weigert te verouderen. Van die herkenbare 70s rock stappen we over naar een heel andere harmonieuze sfeer, de soulvolle poptrack uit 1994 met loopzuivere stemmen die je meenemen op een ras echte feel-good vibe.

Geef haar maar eens ongelijk, de Britse formatie met Bianco en hun zwingende hit Don't Blame It On That Girl. Wie we wel de schuld mogen geven van een van de overhitte dansvloers is de volgende superster. In 2014 veroverde hij de wereld met deze gigantische zomerhit Goed voor miljarden views. We hebben het over Enrique Iglesias en San Paul met Bailando.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt. Voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
3: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Goedemiddag.

Lloyd Cool and the Commotions, de titelsong van hun legendarische debuutalbum uit het najaar van 1984. We blijven in diezelfde unieke mid-80s vibe hangen, maar we steken wel de Atlantische Oceaan over. Slechts een paar maanden later, 1985, scoorde deze Amerikaanse soul lady namelijk een gigantische vrolijke crossover hit. Nice LaSalle, daar hebben wij het over met haar onredelijke My Two Toots. Ik wens je allemaal nog een prettige namiddag toe, fijn weekend en graag tot maandag.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RADIOSTAR15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
4: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd, praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
5: That's disgusting.
6: Op 8 augustus is hij er terug.
7: 8 augustus.
6: De heetste lijst van Vlaanderen.
7: De Zomer 100.
6: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
7: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
6: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg het met. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28. Welcome to the summer.
2: Summer, summer, summertime. Radio Star. Mama, mama, mama, mama. Hey, het is zomer op je radio.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
1: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
6: We gaan eten!
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
8: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
7: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
9: Je hoort van ons.
10: Goedemiddag.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden twee op de drie verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
2: Goedemiddag.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzele. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzele. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
4: De zon op je radio. Feel the music. Radio Star.

0: van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen, van dinsdag tot en met zaterdag, elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe-het-zelfcentrum, u zoekt het, we hebben het.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet, Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
5: De muziek zegt alles.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.
1: De drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maximaal tot 27 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè!
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
4: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
6: Best disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefan.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: De drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog. Vannacht minima van 12 tot 16 graden. En kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maximaal tot 27 graden.
2: Goedenavond.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: That is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100 met Frankie, Jampie, Andy, Stefan.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: Het is zomer bij Radio Star. Ah!

als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: Summer, summer, summertime. Radio Star.
2: Because this is Africa.
1: Radio Star.
3: Welcome to the summer.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Song natuurlijk.
1: Met een hart voor herzelen. Radio Star.

De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.